ooit zei over land. Die ooit die moeten eer, die keert kwam van ons een woman.